De mixtape van deze aflevering was dit. U hoorde achtereenvolgend Sunshine met Chance Ain't Counting the Days. Around Here, Ogris Debris, een remix van Slow Jam. Natuurlijk van het fantastische album, het nieuwe album van Rob van der Wouw, Neon, hadden we de track Rollercoaster Fairy Tale Part 2. De nieuwe Bonobo is ook onlangs gereleased en dit was de track Cirrus. En we eindigden deze mix met A Toute Allure van BBO. Ik wil graag afsluiten met weer een oude track. Eerst moet ik natuurlijk nog even de administratie met jullie doornemen. Is dat dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Als jullie verzoeken hebben of info, dan kunnen jullie natuurlijk mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Check ook op Spotify, zoek dan naar Jazz Not Jazz Radio. En daar vind je elke maand een nieuwe speellijst met wat we allemaal in de uitzendingen gedraaid hebben. U kunt ook op onze pagina van de Concertzender lezen welke tracks ik in deze uitzending heb gedraaid. En volgende week is er natuurlijk weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio gemaakt door Framtunes met DJ Maze. En de week daarop zijn Wieboud en ondergetekende natuurlijk weer present. We gaan afsluiten met een track, een van mijn favoriete Braziliaanse tracks. Daar heb ik er wel 300 van, maar dit is er ook een van. Tonina Horta. MUZIEK

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over het Afro Blues Quintet Plus One. We beginnen met Moses.

was het Afro Blues Quintet Plus One met Moses. En het komt van de plaat Introducing the Afro Blues Quintet Plus One uit 1965. Het verscheen op het label Myra. Het Afro Blues Quintet Plus One bestond uit Joey de Aguero op vibrafoon, Jack Foulkes sax, William Henderson piano, bas, drums, dwarsfluit en vibrafoon, Norman Johnson, bas, Moses Obligacion op conga's en Michael Davis op drums en timbales. Foulkes had met drummer Chico Hamilton gespeeld. Henderson had samengewerkt met vibrafonist Terry Gibbs. Moses Obligacion vinden we terug in diverse Latin getinte bands, zoals bijvoorbeeld de Afro-Latin Soultet en de Freedom Sounds van trombonist Wayne Henderson. Al met al een relatief onbekend groepje dat platen maakte van 1965 tot 1970. In het komend blokje muziek hoort u Liberation, Monkey Time en Together. Ze komen van hun debuutplaat en daarna Our Mambo en Song for Mitch van Guantanamera uit 1966. Vervolgens drie tunes van het album Discovery 3 uit 1967. Eerst hun versie van Shop Around van Smokey Robinson and the Miracles. En als afsluiters de titelsong en I Know a Place. En dat kennen we van de Engelse zangeres Petula Clark.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat net als de opvolger Let My People Go op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Block. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Avro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Frem Tunes?

Dit is de Concertzender met het programma over Soul, Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over de alt-saxofonist Bunky Green. We beginnen met Sneaking Up to You.

Dat was Bunky Green met Sneaking Up to You. Het verscheen op Soul in the Night op Argo in 1966. Op de andere alt-saxofoon Sonny Stitt. Bunky Green, intussen alweer 90 jaar oud, is in 1933 geboren in Milwaukee, Wisconsin. Hij begon als bobber onder invloed van Charlie Parker. Green speelde kort in de band van Charles Mingus als vervanger van Jackie McLean. Zijn sound en emotionele frasering doen ook enigszins denken aan McLean. In de jaren 60 verhuisde Green naar Chicago. Daar maakte hij een reeks soul-jazz-platen voor Argo en Cadet, de dochterlabels van Jazz Records. Daarna stortte hij zich voornamelijk op lesgeven in Chicago en Jacksonville, Florida. In de jaren 90 en 2000 nam Green nog een paar sterke platen op met leden van de jonge garde uit die tijd. Denk aan pianisten als Billy Childs en Jason Moran. Hij heeft modernisten als Greg Osby en Steve Coleman beïnvloed. In die periode speelde Green wat vrijer, in de trant van George Coleman en Joe Henderson. We gaan verder met twee nummers van zijn debuutplaat uit 1965, My Babe. Deze sessie was al opgenomen in 1960 met de toenmalige toppers Donald Byrd op trompet, Jimmy Heath op tenorsax, Wynton Kelly piano en Jimmy Cobb op drums. U hoort de bluesklassieker My Babe en Green's Counterpunch. Daarna Testifying Time van de gelijknamige plaat uit 1965. Walter Strickland trompet, James Meyer tenorsax, Billy Wallace piano, op bas Cleveland Eaton en drums Marshall Thompson. Ten slotte My Man's Gone Now en Yesterday van de Beatles. Beide verschenen op Playing for Keeps uit 1966. Wederom Cleveland Eaton op bas en Harold Jones op drums.

Reuben Wilson met My Babe, Counterpunch, Testifying Time, My Man's Gone Now en Yesterday. We gaan verder waar deze uitzending begon, bij Green's samenwerking met Sonny Stitt op Soul in the Night. Hotline, op orgel Odell Brown, gitaar Bryce Robertson en drums Maurice White. Daarna Fast and Foxy van The Latinization of Bunky Green uit 1967. En hierop een keur aan Latin muzikanten als pianist Antonio Castro. En daarna Command Module uit 1979. Dat verscheen op Places We've Never Been in 1979. Op trompet Randy Brecker, piano Albert Daly, bas Eddie Gomez en drums Freddie Waits. Nou, dat is geen klein bier. Daarna Brown en Henderson's The Thrill Is Gone. Het verscheen in 1990 op Healing the Pain. Op piano Billy Childs, bas Art Davis en drums Ralph Pendland. Ten slotte Another Place van de gelijknamige plaat uit 2006 en dat verscheen op het label Blue. Op piano Jason Moran, bas Lonnie Plaxico en drums Nasheed Waits. En laat dat nou de zoon zijn van de eerder genoemde Freddie Waits. Nou ja, hoe dan ook, Bunky Green is in goed gezelschap.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Dan Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bass en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah, I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Moreauville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde die terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Ned Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu The Twister van Cannonball Adderley en Morning Coffee van Barry Harris. Een poosje later ontmoette Wilkerson wederom een saxofonist en talent scout, en dit keer was dat Ike Quebec. Via Quebec kon Wilkerson voor Blue Note opnemen. Hij nam 3 sterke platen op met overduidelijke blues- en gospel-roots. Zijn spel is naar eigen zeggen beïnvloed door Sonny Stitt, Gene Ammons en Texaanse tenoren als Illinois Jacket en Arnett Cobb. De Texaanse ruigte is zeker te horen, maar Wilkerson heeft duidelijk een eigen stijl met een dunnere sound en een zwierige frasering. We draaien Camp Meeting en Pigeon Peas van Preach Brother uit 1962. Gitaar Grant Green, piano Sonny Clark, bas Butch Warren en drums Billy Higgins.

Dat was Don Wilkerson met The Twister, Morning Coffee and Camp Meeting en Pigeon Peas. We gaan verder met Moving Out en Cooking with Clarence. Die nummers komen van de plaat Shoutin' uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel John Patton, drums Ben Dixon. Daarna de country klassieker San Antonio Roads en Wilkerson's Drawing a Tip. Ze is verschenen op Elder Dunn uit 1963. Op gitaar Grant Green, piano Johnny Athia, bass Lloyd Trotman en drums Willie Bobo.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je...

beste luisteraars. Nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een oplaag van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond The Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lions verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied De Pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds. En dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organisten en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboardlijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

Dat was Lee Morgan met The Sidewinder, Lou Donaldson met Alligator Boogaloo en Donald Byrd met Blackbird. En dit was weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Don't go.

what it is.

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Your Popcorn. Het is uit 1969. Op tenor saxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

0: Dat was Brother Jack McDuff met Better for Your Popcorn. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de concertzender Jazz Not Jazz Radio vanuit Utrecht Centraal Station. Als je langs komt lopen nu, dan kan je ons zien zitten met onze speciale gast Rob van der Waal. Vandaag is normaal Ruben van Roon zou erbij zijn bij het programma Jazz Not Jazz Radio, maar helaas is hij ziek geworden. Rob, welkom.
1: Hallo.
0: We gaan vandaag een programma doen in samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism. Een uur vol nieuwe muziek op het snijvlak van jazz met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Je hoorde een hele aparte Jazz Not Jazz, namelijk de nieuwe Knower. Dat heet voorheen Lois Cole en Genevieve Artadi. Ken je dat?
1: Ja.
0: En dat is een soort LA-based duo die...
1: Ik dacht dat ze uit Brazilië kwamen.
0: Nee, kom niet uit Brazilië. Het komt uit LA. En het is wat er grappig aan is dat er een link is met Tineke Postma, onze eigen saxofonist waar we trots op zijn. En zij had gehoord van Brad Meldau, weet je wat je moet checken, Lois Cole en Genevieve Artadi. Die heet tegenwoordig Knower. We gaan straks nog een track van hun draaien, want die hebben een waanzinnig album gemaakt, nieuw album, en het heet Let Go. Rob, welkom nogmaals. We gaan met jou straks praten over al jouw bezigheden in de muziek. En wat jouw niet alleen je solo carrière doet, maar wat je ook nog daarbuiten doet. Je hebt wat muziek meegenomen. Maar voordat we daarover gaan praten, is het misschien eerst leuk om iets te draaien van je eigen album. Dan kunnen we daarover spreken. Laten we iets draaien van je nieuwe album Neon.
1: Leuk.
0: Track Dub.

0: Dub hoorde je, Rob van der Wouw van de nieuwe album Neon. Rob, voor de mensen, luisteraars die jou niet kennen, je bent jazz-trompetist en dit is geloof ik jouw derde album, hè?
1: Ja.
0: Kan je iets over vertellen? Want jij komt uit Rotterdam.
1: Ik
0: heb jazz gestudeerd en dit klinkt wel als jazz, maar een soort van jazz in nieuwe stilo.
1: Ja, ik heb altijd gedacht van als je jazzmuzikant bent, nu, dan moet je geen muziek van 50, 60, 70 jaar geleden spelen. Je moet toch iets doen met invloeden van wat er nu gebeurt. En dat deden volgens mij jazzmuzikanten in het begin ook. Miles en zo, die probeerden zich ook altijd te laten beïnvloeden door wat er nu gebeurde. Of muzikanten die dan hip waren of stijlen die dan hip waren.
0: Oh ja. Is er nu sprake in deze tijd van een eenduidigheid in stijlen? Of is het heel erg eclectisch geworden, de jazzmuziek van nu?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee stromingen volgens mij. Je hebt mensen die heel erg de traditie induiken en daar heel erg proberen zo goed mogelijk te worden. Je hebt mensen die proberen allerlei nieuwe dingen te doen.
0: Ja, daar ben jij er één van. Toch heb je 3 albums gemaakt. Ik weet het goed, want ik zit bij jou in de band, dus dat praat wat makkelijker. Maar je hebt 3 albums gemaakt die alle 3 een totaal verschillende stijl hebben. Is dat conform jouw smaak of is er bij jou ook iets gebeurd in je ontwikkeling?
1: Ja, ook dat. Misschien ook wat ik dan veel luisterde of zo, die Reboot Your Soul bijvoorbeeld, toen was die muziek van
0: Roy Hargrove.
1: Ja, onder andere. Die was toen heel erg aan de hand.
0: Oh ja, D'Angelo-based,
1: precies,
0: van Black
1: Groove muziek. Zware grooves, soul.
0: Ja, wat is dan het verschil met, wat is het nu, 6 jaar later?
1: Op een gegeven moment begon me dat toch ook weer een beetje te vervelen, die muziek. En toen zag ik een producer die ik helemaal niet kende, zag ik een keertje optreden, Mark de Clive Lowe. En die had een soort hele gave beats die ik eigenlijk ook nog niet echt goed kende. Wel eens ooit ergens gehoord had, maar niet echt kende. En ik vond het zo indrukwekkend dat ik hem toen gevraagd heb iets te doen.
0: Ja, Broken Beats. Moet misschien straks ook nog wat van draaien.
1: Ja.
0: Weeps, nummer wat we hierna gaan draaien. Wat is dat voor een soort nummer ten opzichte van dub? Dub was natuurlijk dubstep.
1: Ja, ik denk dat deze iets meer down tempo. Heel veel mensen vinden hem heel toegankelijk ook. Terwijl hij toch ook een soort rare twist heeft. Wat voor soort nummer is het?
0: Ontoegankelijk?
1: Nee, helemaal niet. Het is juist heel het is heel toegankelijk. Ik vind het een heel mooi nummer geworden. Het heeft een soort. Nou ja, luister maar.
0: Laat gaan luisteren. Weeps.

0: Rob van der Wouw, zijn nieuwe, hoe heet het track, Rob?
1: Mr. Oblivious.
0: Want ik zei net Weeps, maar dat was een oude werktitel. Ja, die we gebruikten. Hey, een onwijze elektronische sound, hè? Ja. Ook jouw elektronische trompet. Is dat een ding wat voor jou is? Of is dat nu een soort van gangbaar iets in de trompet, jazz trompet?
1: Nou, er zijn wel veel meer mensen die het doen, zeg maar.
0: Zoals?
1: Nou, in Nederland bijvoorbeeld zie ik Erik Vloeimans, maar ook Arthur Flink, die een van de eerste was.
0: State of Monk.
1: Die er ook volgens mij bijna het meest van weet ook.
0: De elektronica toevoegde.
1: Ja.
0: Ja. En je zei, je kwam met Mark Clive in aanraking. Dat is een Broken Beat DJ uit Londen.
1: Ja.
0: Toevallige ontmoeting.
1: Ja, wij speelden op New Moon Festival en hij speelde na ons in een andere zaal. En toen dat zag ik toen.
0: Ja. Ja. En nu hebben we contact gelegd en toen een plaat gemaakt. Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, zo. Ik had contact gelegd en ontmoet. En,
0: maar zit er dan, want hij is natuurlijk best wel een grote naam in de Broken Beat. Is hij dan niet een.
1: Maar dat iemand... wist ik ook niet.
0: Nee, maar is dat dan iemand die dan gelijk allerlei artistieke voorwaarden aan zo'n productie zet? Of is het gewoon eigenlijk gewoon samenwerking, kijken waar het schip stond en dan als het leuk wordt, dan breng je het uit?
1: Ja, zo ging het eigenlijk wel. Hij heeft weinig voorwaarden. Nee, eigenlijk geen enkele.
0: Wat voor een producer is hij? Hij is toetsenist, geloof ik?
1: Toetsenist, maar hij werkt ook veel met de NPC. Daar is hij vooral ook heel erg handig in. Maar dat kan hij dus ook live. Hij kan het heel snel opzetten. Zichzelf loopen en zo heel snel jams maken. En zo doet hij het ook in de studio. Dan maakt hij heel snel schetsen.
0: Ja.
1: Die hij dan heel makkelijk kan bewerken. Ook zodat hij heel makkelijk vormpjes heeft.
0: Ja. Laten we wat gaan draaien van het album Tunnel Vision. Uit welk jaar is dat?
1: Oh, ik heb hier nu iets klaarstaan van Mark de Clive met het Rotterdam Jazz Orchestra.
0: Dat is een ander project wat jij doet.
1: Ja.
0: Vertel nog heel kort wat dat is. Is het jouw band of is dat een collectief waar jij wat meer actief in bent dan andere muzikanten?
1: Ja. Rotterdam Jazz Orchestra ben ik ooit begonnen samen met Luc Boudestein. En later kwam Johan Plomp erbij. En wij zijn al... Ja, het was een big band. Echt een traditionele big band. En tegenwoordig zijn we wat vernieuwd. Wat kleiner geworden. We doen wat nieuwere muziek. En zo kwam ook Mark de Clive Lodus op ons pad, omdat ik daar al mee samenwerkte.
0: Ja. En, dat lijkt me moeilijk, want je hebt dan elektronische muziek, veel sample-based drums die hij gebruikt.
1: Ja.
0: En dat wordt dan vertaald door een live drummer?
1: Nee, beide hadden we. We hadden en drums, Martijn Vink, op dit project, en hemzelf. Dus dat was nog een hele klus om dat goed te krijgen.
0: Maar. En dat is uitgekomen op een prestigieus label?
1: Ja, ook True Thoughts.
0: True Thoughts. Laten we gaan luisteren. Hoe heet je de titel?
1: Relax Unwind.

0: De New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Kluijver. Hoe heet deze track, Rob?
1: Relax Unwind.
0: Een waanzinnige track. Is dit het hele album zo?
1: Ja.
0: Want dan moeten we gelijk gaan bestellen.
1: Niet, ja, niet zou ik doen.
0: Valse promoties doen, maar dit is wel heel hip. Je vertelde net in de break dat er ontzettend veel reviews binnenkomen. En vooral ook internationaal. Komt het door Turtle?
1: True Touch. Die hebben dat, ik weet niet, op een of andere manier heel goed voor elkaar. Dat ze gevolgd worden door allerlei DJ's, recensenten. Ik zie op Twitter heel veel dat het heel veel gedraaid wordt, gereviewd wordt. Mensen die het maar leuk blijven vinden al heel lang. Ja. Er was een gratis track weggegeven. Die was binnen 2 weken 50.000 keer gedownload of zo. Dus dat is heel veel.
0: Ja, dat is geweldig. Dit is natuurlijk toch een beetje een trompetprogramma. Het volgende uur ben je er ook weer bij, dus dan doen we dat ook. Voor jou misschien net zo'n grote held als het voor mij is. Maar even leuk misschien in retrospectief om een oude track te draaien van een held die misschien wel als eerste is begonnen met de elektronische jazz. Laten we luisteren naar Miles 1972, Rated X van het album Get Up With It.

0: Rated X, Get Up With It. Dat heet het album, een soort van een verzamelalbum, 72, 74. Ik krijg een bak koffie, wat lekker. Dit is jazz avant la lettre of fusion of jazz, hoe je het moet noemen, maar hip as hell. Ik heb een paar tracks meegenomen en ik weet niet of jij het kent, maar misschien wel leuk om je mening over te weten. Ik ben onlangs naar een concert geweest in People's Place in Amsterdam van een Britse zangeres die heet Laura Mvula. Zeg je dat wat?
1: Helemaal niks.
0: Nou, dat staat nu op nummer 2 in de Jazzism top 10. Dat is de top 10 die wordt gepubliceerd in het tijdschrift Jazzism, met wie we samen dit programma maken. En dat was een concert, I was blown away. En het album is ook prachtig, dus laten we daar 2 tracks van gaan draaien. Laura Mvula, en deze track heet Like the Morning Dew.

0: Laura en Vula hoorde je. Twee nieuwe tracks. Sing to the Moon heette de laatste track die je hoorde. En daarvoor hoorde je Like the Morning Dew. Zoals ik al zei, ik had het live gezien in de People's Place in Amsterdam. En dat was met een harpiste die zong. Een violiste die zong. Een cellist, haar broer, die zong. Een contrabassist die zong. Ik geloof alleen de drummer. Nee, de drummer zong ook. Dus het was een soort van vocaal orgie. En het was verschrikkelijk hip en ontzettend goed. Trek jij dit?
1: Of, ja, ik vind het heel, heel erg mooi. Ik kan me voorstellen ook dat het live ook nog mega veel indruk maakt.
0: Ja, leuk. Jij hebt ook wat tracks meegenomen. Had ik je gevraagd. Van, neem wat tracks mee die jazz not jazz zijn. Je wilde iets draaien van Boege Wesseltop. Ik zei al dat Bugge, maar het moet zijn Boege. Ja. En niet voor een reden heb je die meegenomen. Want je hebt hem ontmoet. Vertel.
1: Nou ja, ik wilde die plaat graag buiten Nederland ook uitkrijgen.
0: En toen jouw plaat bedoel je?
1: Precies. Toen heb ik via zei iemand, je moet het op het label van Boege proberen uit te brengen. En toen is het contact gelegd en hebben we elkaar ontmoet in Amsterdam. En het was heel gezellig, heel leuk.
0: Dat label heet Jazzland?
1: Jazzland Recordings,
0: ja, en,
1: Noorwegen, waar hij vandaan komt.
0: En wat voor label is dat?
1: Het is eigenlijk heel divers, want ze doen heel veel gekke dingen. Maar wel, uiteindelijk heeft het toch een soort één stempel moderne dingen, soms met beats, wat hij natuurlijk heel vaak doet. Maar ik hoor ook heel veel andere experimentelere jazz terug daar. Ik kan het niet echt per se één noemer geven, maar het is wel, heeft toch op een of andere manier één sound.
0: Ja, Boeg is natuurlijk een bekende, gerenommeerde jazz-elektronische pionier.
1: Pianist.
0: Ja. Je hebt een album meegenomen met Henry Schwartz. Zullen we daar wat van draaien?
1: Daar gaan we wat van draaien. Dit is One One. Het is blijkbaar live opgenomen in Keulen.
0: Henry Schwartz is een DJ en hij speelt Rhodes en piano.
1: Yes, komt-ie.

0: Boege Wesseltoff met Henrik Zwartz. Hoe heette de track, Rob?
1: 1-1.
0: Oh, 1-1. Een waanzinnig album hebben ze samengemaakt. Veel live en ook wat studio dingen. En vooral bijzonder omdat het een duo is. En ook bijzonder omdat het Boege is eigenlijk nu jouw nieuwe platenbaas, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een andere track meegenomen van Bonobo. Dat is de artiestennaam van de Britse muzikant Simon Green. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. The North Borders. Dus een waanzinnig mooie plaat. Bonobo, zeg je dat wat?
1: Nee, ook niet.
0: Oké, nou dan moet je gaan luisteren, want het is een heel mooi album. We gaan één track daarvan draaien. En dat heet Heaven for the Sinner. En dat is featuring Erykah Badu.

0: Bonobo hoorde je van de nieuwe track The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het Pitch Festival komt. Dat is één week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort een nieuwe track, The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het Pitch Festival komt. Dat is één week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort natuurlijk ook meer aan.

zanger en producer en hij komt een beetje uit de dubstep en de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben, Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer, hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band, dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan, dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild, heel leuk. Mijn mede-presentator die muziek is, Ruben van Roon, hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen. En we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue, hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen, uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja, heb je het nieuwe album al gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album, maar wel één track die toen gedropt werd en een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens ook.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt gepubliceerd op Spotify nog als we draaien. We komen bijna bij het einde van de uitzending. Rob, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Neon ben je nu aan het promoten. Ik zag nog één gig staan op Texel.
1: 8 juni.
0: 8 juni. Met z'n allen naar Texel. Daar is een jazzfestival geloof ik.
1: Daar is een jazzfestival, Jazz on the Waves, als ik het goed heb. 7 en 8 juni volgens mij. Diverse artiesten.
0: En wat zijn jouw plannen voor het komende jaar? Half jaar misschien beter te zeggen.
1: Ik wil heel graag nog een nieuwe EP gaan opnemen die ik ergens later...

0: dit jaar, misschien wel volgend jaar wil uitbrengen.
1: Compleet iets anders?
0: Nee, we gaan door in de stijl van nu. Tenminste, dat is het idee nu.
1: Je zegt nu, ik lees vaak in recensies, de new jazz trompetist Rob van der Waal. Is dat al? Ben jij new jazz?
0: Ja, dat zijn van die plakkertjes die mensen erop plakken. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, moet ik zeggen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen hebben blijkbaar houvast nodig en kapstokken. Iemand schrijft het, iemand neemt het over en je komt er nooit meer vanaf. Dus ja.
1: Oké, precies. Jazz Not Jazz Radio, in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Daar kan je onder andere de top 10 in lezen, zoals die gepubliceerd wordt, maar die we ook publiceren op Spotify. Onze presentator Ruben Veroni zit ziek thuis aan het bed gekluisterd. Waarschijnlijk naar ons te luisteren. Dus vandaar dat we Rob van der Waal hadden. Dankjewel dat je hier was. Wil je meer informatie hebben, dan kan je ook mailen. Verzoekjes indienen bij jazznotjazz.nl. Mail naar info@jazznotjazz.nl of zoek ons op de concertzender.nl. Uitzending gemist, e-mail, dat soort dingen. Werkt allemaal vanzelf. We gaan de laatste track draaien van Rob en dit heet Dear Mercedes Mouse. Dankjewel.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Jazz Not.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burgens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Sidel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden, entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Govan King-song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

In het programma Groove and Grease hoorde u Jimmy McGriff, Odell Brown, Shirley Scott en Stanley Turrentini. We gaan verder met tenorsaxofonist Gene Ammons met Jimmy Webb's Didn't We. Ballads deden het in de jukeboxen van Amerikaanse binnensteden erg goed. De Tough Tenor uit Chicago, geboren in 1925 en overleden in 1974, maakte het lied door zijn imposante sound en subtiele melodische variatie tot een uniek verleidelijk geheel. We gaan dan verder met de dit jaar 90 geworden alt-saxofonist Lou Donaldson, met Who's Making Love van Johnny Taylor. De door Charlie Parker beïnvloede pionier van hardbop transformeerde in de late jaren 60 in een razend populaire funk-jazzartiest. U hoort onder andere Idris Muhammad op drums. Daarna een stuwende versie van The Beatles' Hey Jude, uitgevoerd door Clarence Wheeler en The Enforcers. Zij hadden hun sporen verdiend bij Jack McDuff, Sonny Stitt en Sonny Criss.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz, de Jazz Crusaders, en zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White, en ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton. One, two, three.

0: U heeft geluisterd naar de eerste aflevering van Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verrokai hoorde je Pelas Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins, is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden en speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde hij mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse broken beat band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flowriders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Brunner.
1: Ronald Brunner, dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J. Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Wow. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, okay, leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de FNR in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

En de laatste klanken van deze Groove and Grease, die zijn voor tenorsaxofonist Harold Owsley in zijn Come Get It, I Got It. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz. Naast mij mijn vaste tafelheer Ruben van Roon. En we hebben vandaag een hele leuke line-up. We kwamen erachter toen we samenkwamen om onze plaatjes te verzamelen. Want we voor deze week gingen draaien dat er veel Nederlandse producten bij zitten. Dus we hebben er eigenlijk maar een thema van gemaakt. Aandacht voor de Nederlandse jazz. Onder andere Tineke Posma, die heeft net een Edison Jazzprijs gewonnen. Daar gaat Ruben zo wat meer over vertellen. Piet Veli heeft een geweldige nieuwe plaat gemaakt. Gideon van Gelder hebben we al eerder gedraaid, maar daar gaan we nog steeds aandacht aan geven. En de nieuwe Michiel Borslap CD heeft een soloplaat gemaakt. Hij is net vader geworden. Wist je dat, Ruud?
1: Wauw, gefeliciteerd.
0: Ja, nou dat gaan we zo horen. Wat voor een mooi kind dat is geworden. We hebben een nieuw item dat heet Wat is los? Met Hamertje Tik. Daarover later meer. Je hoorde als eerste track hoorde je Gideon van Gelder van het album Perpetual, de gelijknamige track. Is uitgekomen op Kindred Spirits. En dat is geloof ik een gemengde bezetting van Amerikanen en Nederlanders.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij heeft hij een tijdje in New York doorgebracht. Zoals vele Nederlandse jazzmuzici is dat natuurlijk het Walhalla om te zijn.
0: Daar moet je zijn.
1: En hij heeft daar onder andere de vocalisten die je net zo mooi hoorde zingen. Becca Stevens, die zingt hier. Lucas Pino speelt de tenor. Uit Nederland is Lars Dietrich de altist. Rick Rosato de bassist, dat is een Canadees. En de Nederlandse drummer die echt helemaal te gek drumt, Flynn van Hemmen op de drums. Die ook in New York vertoeft, geloof ik.
0: Ja, die is ooit in 2003 ontdekt, tussen aanhalingstekens, door Michael Brecker. En daar mocht hij invallen voor Jeff Watts, die een keer niet kon spelen in zijn Europese tour. Dus Michael Brecker heeft Flynn een zetje in de rug gegeven. Wow. En dat hielp. Tot zover Gideon van Gelder. We gaan even aandacht geven aan Tineke Posma. Misschien moeten we eerst een track draaien en dan wat meer vertellen over de Edison.
1: Nou, dit is een hele bijzondere track. Deze is namelijk samen met Esperanza Spalding opgenomen. En vlak nadat ze deze CD heeft opgenomen, of deze track, want ze staat op één track. Met Tineke kreeg zij natuurlijk niet verwacht de Grammy in Amerika. En versloeg ze Justin Bieber, wat natuurlijk een hoop ellende op internet heeft teweeggebracht. Want mensen vroegen zich af, wie is deze dame? En vooral natuurlijk de meisjes tussen 12 en 15.
0: Maar dat betekent dat de Edisonprijs niet ingedeeld is in categorieën?
1: Nou, deze Edison is de Jazz Edison die ze gewonnen heeft. Je hebt twee takken daarvan. Je hebt de publieksprijs die natuurlijk Rob van der Wouw zo glorieus vorig jaar won. En die is dit jaar gegaan naar Rutje Kot. En de echte normale, of nou de echte, maar de Edison. Dat kan je niet zeggen, de echte.
0: De officiële Edison.
1: De officiële, ja, dat is het. De officiële Edison die is naar Tineke Posma gegaan voor haar CD Dawn of Light. En daar wil ik nu de track van draaien. Leave Me a Place Underground samen met Esperanza Spalding.

0: Ja, Tineke Posma, Leave Me a Place Underground. Dit stuk was ook gecomponeerd door Tineke Posma zelf. Het kwartet bestaat uit Tineke Posma, alt en sopraan sax, Mark van Roon piano, Frans van der Hoeven op de contrabas en Martijn Vink op de drums.
1: En natuurlijk
0: Esperanza Spalding, die hier zo mooi zingt.
1: Ja, en je zei, het stuk is door Tineke zelf geschreven?
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk inside informatie omdat jouw broer achter de piano zo geweldig speelt.
0: Ja, ik heb dit proces van dichtbij gevolgd aan het maken van deze CD. Ook omdat mijn broer Mark mijn Fender en Korg MS-20 leende op deze plaat.
1: Keyboards heeft hij het over.
0: Keyboards, sorry, ja. Keyboards. Dus dat klopt inderdaad. En het is in Duitsland in een hele mooie studio opgenomen.
1: En wat bijzonder is, want het is zeg maar wel hele jazz die niet een heel makkelijk publiek zeg maar aanspreekt, dat het toch een Edisonprijs wint. Dus dat hulde voor de jury.
0: Zeker.
1: Maar zeggen.
0: En het, wat ook heel bijzonder is, is dat ze heel veel in het buitenland spelen, in Duitsland. En ze zijn vorige week in Frankrijk op Nîmes hebben ze op het jazzfestival gespeeld. En daar wordt het ook allemaal heel goed ontvangen. Dus,
1: gaat goed met Tineke.
0: Ja.
1: Japan ook veel.
0: Japan. De uitreiking van de Edison was tijdens het concert in Eindhoven, afgelopen 16 november. En daar is een stuk uitgevoerd door het Metropoolorkest, gearrangeerd door Gil Goldstein.
1: Okay.
0: En het kwartet speelt ook mee.
1: Goldstein, dat is de voormalige rechterhand van
0: Gil Evans. Ja, een hele bijzondere man is dat. Een hele bijzondere toetsenist. En hij speelt ook heel mooi accordeon en arrangeert. Ik wil nog een stuk draaien van deze CD.
1: Ja, graag.
0: Dat is een stuk geschreven door Mark van Roon. En dat heet Beyond Category.

0: Yes, Tineke Posma, Beyond Category van de CD Dawn of Light.
1: Geweldig. Nederlands exportproduct. En we moeten een brug slaan naar een ander Nederlands exportproduct die vooral heel veel in het buitenland speelt. Nederland is natuurlijk veel te klein om veel te spelen, maar dat is onze eigen trots, Michiel Borslap. En die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Net al in de aankondiging. Hij heet Blue Songs from Father to Daughter. Dus het laat zich al raden, hij is vader geworden. En drie keer raden hoe zijn dochter heet, Ruben.
0: Nou, even nadenken.
1: Die heet natuurlijk Blue. Het is een hele mooie plaat geworden met alleen solo piano erop. Dat heeft hij al eerder gedaan, maar dit keer zijn het wat meer in een liedjesstructuur. Meestal in de studio, een paar live in het concertgebouw. En we gaan luisteren naar een liedje dat heet Five Notes, One Love.

0: Wat een mooi liedje. Van het album Blue, Michiel Borslap, nieuwe album. En de track heette Five Notes, One Love. Songs from Father to Daughter. Ode aan zijn dochter Blue. Je zou maar die dochter zijn. Prachtig. Misschien een mooie brug naar een album wat jij hebt meegenomen, Ruud.
1: Ja, ik heb een album meegenomen van Wolfert Brederode. Dat is een Haagse pianist ook. Het zijn tot nu toe allemaal... Het is een beetje een piano-uitzending aan het worden. Dus het is, we hebben aan fantastische pianisten in Nederland niet te weinig.
2: Geen gebrek.
1: Ja, geen gebrek, zo zeg je dat. Wolfert, wat het bijzondere eraan is dat hij getekend is bij het ICM-label. En dat is bij mij natuurlijk, dat weet je zo langzamerhand misschien wel als luisteraar van dit radioprogramma, een zeer favoriet label van mij. En dat is een heel bijzonder om daar bij te zitten.
0: Het is, en waarom eigenlijk?
1: Nou, het is het label van Manfred Eiger. En dat is een... daar zitten... Keith Jarrett heeft daarbij gezeten. En die zit er nog steeds bij.
0: Pat Metheny.
1: En natuurlijk heel veel Scandinavische bekende muzikanten. Al die platen hebben zeg maar eenzelfde sound-achtig iets. Het is een heel mooi opgenomen in Oslo, wordt dat. En het klinkt allemaal heel ruimtelijk. En elke cd eigenlijk die daar uitgebracht wordt, is eigenlijk een voltreffer. Ik heb nog nooit iets meegemaakt wat niet bijzonder is.
0: Nee, het is vooral de goede smaak, denk ik, van...
1: En het is niet alleen jazz. Hij heeft ook een klassieke tak, zeg maar. Waar ook heel veel hedendaagse, te gekke klassieke muziek op uitkomt.
0: Ja, en een wereldmuziektak.
1: En ook met Niels Petter Molvaar ook nog een soort van ambient gebeuren. Dus het is een heel bijzonder label. En
0: Wolfert is daar uitgekomen.
1: Ja, Wolfert die komt daar al een tijdje op uit. Ik weet niet hoeveel cd's hij daar heeft uitgebracht. Maar volgens mij is dit de tweede of de derde. En deze cd heet Postscriptum. En de track die ik wil laten horen is Angelico. Van Wolfert Brederode Quartet.

0: Nicolay hoorde je.
1: Dat is een Nederlands producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
0: Ja,
1: maar, hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezwollen. Jeugd van tegenwoordig.
2: Jeugd van tegenwoordig.
1: Je had vroeger een band die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar de Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking, dat heette Foreign Exchange. En dat is ja, eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van ja, enorm prestigieus ding geworden. En heel nou, groot, wil ik niet zeggen, commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over, omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteiten. Vandaar dat ik nog een heel kort trackje in de aanbieding heb. En dat, die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

0: Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal. Om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland en in jazz, not jazzland vooral. Elektromuziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Fajertaak. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt zichzelf. Was iets los. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet op gaan nemen. Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt-ie.
2: Hallo met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Fajertaak, alias Hamertje Tik, producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drummer erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories, die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum, dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké.
2: Ja, en ik hoorde, ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress, waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en... ja, zij gaat ook solo een album uitbrengen en we zijn nu samen bezig. Want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item, Was is los? Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van... vrij onbekende of nog underground acts die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt en die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat, dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight. MUZIEK

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, zeker.
0: Nice.
1: Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenwire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: Drums, wires, electricity, fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika, heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Low, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Waal, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat Producer. Dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay. Wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk. Ja,
1: vind ik interessant. Dan heb ik even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
2: Brainfeeder,
0: ja. Oké. Ja. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf een groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Cadeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Het is een beetje heeft dezelfde opstelling als Harm Stick eigenlijk.
0: Het
1: is
0: ja, een man. Een inspirator voor jou.
1: Ja, ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loops.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, very good. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monsta. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel. I'm running.

Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel. I'm running.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van een miniserietje over funk jazz rond 1970. U hoorde People Get Ready van Curtis Mayfield, uitgevoerd door The Freedom Sounds featuring Wayne Henderson. Henderson, geboren in 1939 en overleden in 2014, is, zoals u heeft gehoord, een trombonist met soul en een gigantische sound. Hij is voornamelijk bekend van de Jazz Crusaders, dat later de Crusaders ging heten. In 1971 verscheen Pass the Plate, de eerste plaat waarop de al 11 jaar bestaande groep de term jazz uit hun bandnaam achterwege liet. En van dat album hoort u zo Greasy Spoon. Op het daarop volgende nummer, Give It Up or Turn It Loose van James Brown, gespeeld door gitarist Wilbert Longmire, verzorgen Henderson's kameraden uit de Crusaders, Wilton Felder en Joe Sample, respectievelijk tenorsaxofoon en het arrangement.

Dat was Wilbert Longmire met Give It Up or Turn It Loose. En daarvoor hoorde u The Crusaders met Greasy Spoon. We gaan verder met Eddie Harris. Harris, geboren in 1934 en overleden in 1996, was een van de populairste soul jazz artiesten van zijn generatie. Eind jaren 60 slaagde hij erin vergevorderd spel te combineren met toegankelijke composities. U hoort dadelijk Listen Here. Niet de tweede versie uit 1967, dat tot nummer 11 reikte in de Rhythm and Blues charts, maar de eerste versie van het album Mean Greens uit 1966. Harris speelt niet op zijn gebruikelijke elektrische saxofoon, maar op zijn Fender Rhodes keyboard, bijgestaan door Hammond-organist Sonny Phillips. Daarna horen we Sonny Phillips zelf met Sure Enough, diens debuut op het Prestige label uit 1969, inclusief de beruchte funk jazz drummer Bernard Purdy en saxofonist Houston Person. De bas die klonk die dag een beetje vals in de studio van de legendarische muziektechnicus Rudy Van Gelder, maar het kundige en gruizige spel van Phillips en consorten is prima te verteren. Bernard Purdy heeft dan wel niet Van Gelder als engineer op zijn soloplaat Soul Drums van 2 jaar eerder, maar hij klinkt wel zeer aanwezig en groot. En van dat album hoort u Funky Donkey.

Funky Donkey van Bernard Purdy. Daarvoor hoort u Sonny Phillips met Sure Enough en daarvoor Eddie Harris met Listen Here. Saxofonist Houston Person en organist Sonny Phillips hebben een gastrol op Blow for the Crossing van gitarist Billy Butler. Voordat hij solo ging in 1968 was Billy Butler al een prominente sideman op zowel jazz als soulgebied. Hij is ook bekend van zijn 10-jarige samenwerking met organist Bill Dodgett. Hij is de co-writer van Dodgett's grote hit uit 1956, Honky Tonk. En let niet alleen op Butler's wah-wah-stijl, maar ook op de beat van drummer Rudy Collins. Die is namelijk volledig identiek aan het voorgaande ritme van zijn voorbeeld Bernard Purdy. Collega-gitarist Melvin Sparks speelde op platen van onder andere Lou Donaldson, Hank Crawford en Sonny Stitt. In 1970 verscheen zijn eerste soloplaat Sparks en daarvan hoort u Sly Stone's Thank You. Op drums hoort u Idris Muhammad en op orgel Leon Spencer. En beide zijn ook te horen op Sonny Stitt's Going to DC. Boblegende Sonny Stitt, die leefde van 1924 tot 1982, maakte ook talrijke soul-jazz-platen en Going to DC is een van zijn betere prestaties op dat gebied. Let op de slepende melodie van Leon Spencer en Idris Muhammad gaat ook enorm tekeer. Wederom zat Rudy van Gelder aan de knoppen.

0: Temecula Sunrise, Dirty Projectors van het album Bita Orca. Het uur Jazz Not Jazz zitten we erop. Dank aan mijn gast Mark Haanstra. Waar kunnen we je binnenkort zien spelen? Wat ga je doen allemaal?
1: Ja, nou ja, ik speel met Jury een aantal concerten in het buitenland. Dus daar hebben we hier niet zoveel aan.
0: Waar ga je heen?
1: Ecuador. Zagreb. Uit mijn hoofd. Even, ja. Er zaten nog wat dingetjes volgens mij in Oost-Europa ook. Nou, ik weet het even niet meer precies.
0: Klinkt dat spannend even.
1: Leuk. Ja, wordt leuk. En leuke festivals. En veel in België met een goede vriend van mij, Tom van Dijk. Zijn kwartet gaat spelen. En in Nederland heb ik, even kijken, 15 april speel ik met Yuri Wired Paradise. Met Yuri Honey Wired Paradise in Paradox, Tilburg. Met mijn trio, met John Engels en Miguel Martinez, Barnacle Bill trio, speel ik tegenwoordig elke 2 weken in Café de Kluis in Amsterdam. Okay. Superleuk, dat is onze steady gig. Rek. We hebben overal op elk podium zo'n beetje gespeeld en elk festival in Nederland, dus dan ga je weer terug de kroeg in.
0: Ja, heel goed.
1: Naar oud-Hollands gebruik. Dus ja, dus nou ja, goed, dat is in elk geval een hele leuke plek voor ons om lekker aan de gang te blijven, nieuwe stukken uit te proberen. Het is echt een superleuke vibe daar, gratis entree, gewoon supergezellig.
0: Ja, te gek. Nou, dank voor je mooie muziek die je hebt meegenomen. Deze en andere uitzendingen kan je terughoren op concertzender.nl, waar je ook informatie kan lezen hoe je Jazz Not Jazz op je mobiele telefoon kan beluisteren. We zijn er volgende week dinsdagavond weer om 11 uur. En we sluiten af met de laatste track van Zap voor het strijkkwartet met vrienden van jou.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En de track heet Radio Hunter.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Vanavond deel 1 van Very Tenor Sexy, een driedelige serie over de ontwikkeling van swing en R&B naar soul jazz. Centraal staat daarbij de tenorsaxofoon. We beginnen met, wie anders, Illinois Jacquet, de welbekende befaamde swingsaxofonist. Jacquet, geboren in 1922 en gestorven in 2004, veroorzaakte met zijn beroemde solo op Flying Home in 1942 de rage van de honkende sax. Zijn optredens bij Jazz at the Philharmonic waren spectaculair. Minder in het oog springt zijn rol bij de ontwikkeling van het orgel-tenorsax-combo. Met Port of Rico uit 1952 leverde hij een van de oerversies van dat concept. Count Basie doet dienst als organist. Jacquet speelde een groot deel van zijn leven in de swingtraditie en leidde in de herfst van zijn loopbaan een big band. Maar hij bleef ook spelen in een orgelsetting. Daarvan hoort u vervolgens twee voorbeelden. Eerst The Message uit 1963 met Kenny Burrell op gitaar en Ralph Smith op orgel. Daarna Soul Explosion uit 1969 met onder andere gitarist Wally Richardson en organist Mild Buckner.

Illinois' Jacquette met Port of Rico, The Message en Soul Explosion. Jacquette werd ook wel een Texas tenor genoemd. Hij was overigens niet geboren in Texas, maar in Louisiana. Maar Jacquette groeide wel op in Houston, Texas. Met een Texas tenor bedoelde men een tenorsaxofonist met een gigantisch geluid en ruige, extraverte stijl. Het is een label dat niet helemaal de lading dekt. De Texas tenor is tot meer in staat dan scheuren. Bovendien komen zogenaamde Texaanse tenoren heus niet alleen uit de Lone Star State. Vanavond passeren nog enkele Texanen de revue, namelijk Arnett Cobb en Buddy Tate. Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas, in 1913 en overleden in 2001, kwam tot wasdom in de band van Count Basie, waarin hij speelde van 1939 tot 1948. De decennia daarna leidde Tate zelf kleinere ensembles. De albums die hij maakte op Swingville begin jaren 60 zijn uitstekend. U hoort eerst Tate's samenwerking uit 1976 met Illinois Jacquette en organist Miles Buckner. Jacket My Day, dat verscheen op de LP, jawel, Texas Tenors. Daarna een blues tune van Tate, Number 20, Ladbroke Square, van de plaat Tate a Tate uit 1960. Een swingende sessie met zwoel, vloeiend en rokerig spel van Tate, die bijgestaan wordt door trompetist Clark Terry, pianist Tommy Flanagan, bassist Larry Gales en drummer Art Taylor.

U hoorde Jacquette My Day van Buddy Tate en Illinois Jacquette en Number 20 Ladbroke Square van Buddy Tate. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes van Very Tenor Sexy deel 1 in elkaar. Is er een meer toepasselijke keuze denkbaar dan het nummer Very Sexy van het groepje tenoristen Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en de in 1904 geboren en 1969 overleden Coleman Hawkins? Het album Very Sexy verscheen in 1959 op het Prestige label. Eddie Lockjaw Davis, geboren in New York in 1922, gestorven in 1986, speelde zowel swing, bop, hard bop als soul jazz. Zijn door Ben Webster beïnvloede stijl met onnavolgbare frasering en een doorlopend buffet van geslepend gegrom, gezucht en geblaf is volgens uw programmamaker gewoonweg fantastisch. Arnett Cobb, geboren in Houston, Texas in 1918, overleden in 1989, volgde Illinois Jacquette op in het orkest van Lionel Hampton. Zijn solo in Flying Home was zowaar nog opwindender dan die van Jacquette. Cobb werkte samen met Eddie Lockjaw Davis op het album Blow Arnett Blow uit 1959. Van dat album hoort u Go Power. Wat genereren deze heren een stoomkracht. Cobb schreef muziek en tekst van Smooth Sailin in 1951 en had er in dat jaar een hit mee. Ella Fitzgerald zong een succesvolle versie in 1956. U hoort hier Cobb's versie uit 1959 van het gelijknamige album op Prestige, Smooth Sailin, inclusief trombonist Buster Cooper.

Very Sexy van Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en Cole Hawkins. Go Power van Arnett Cobb en Eddie Lockjaw Davis. En Smooth Sailing van Arnett Cobb. We sluiten af met Chitlin Shout van Arnett Cobb. De hoes van het gelijknamige album lijkt sprekend op een release van Prestige, inclusief logo. Maar dat is misleidend. De plaat verscheen op het schimmige Japanse label P-Vine. De opname van Cobb met een groep uit Houston, Texas, schijnt te stammen uit 1971. De uitvoering doet de titel van het nummer eer aan. Het is onzachtzinnige, heupwiegende soul jazz die men toentertijd regelmatig kon horen in het zogenaamde Chitlin-circuit. Die term slaat op het netwerk van clubs in het Midwesten, Zuiden en de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten dat de zwarte gemeenschap bezocht om vermaakt te worden met een mengsel van muzikale vakkundigheid en entertainment. Een lekker broodje met chitlins, oftewel gefrituurd orgaanvlees, paste daar prima bij. Let op de explosieve, eigenaardige overgang van Cobb's intro naar de inzet van het collectief.

U hoorde Chitlin Shout van Arnett Cobb. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease. Very Tenor Sexy, deel 1, samengesteld door François van der Linden. De techniek was in handen van Ronald Visser. En mijn naam is Pauline Verburg.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wist u natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het...
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def, die ook wel, dat doet hij een beetje, van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja,
1: de
0: check
1: nieuwe Pete Philly. Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet. Maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Hun nieuwe plaat is uit op het Docs label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Knob Sticker was dit. Music for the discotheek, disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor, en nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat de mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even te promoten.
1: Ik
0: heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor ook voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op hun plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist. En die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland. Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism. Bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger, dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu Berenice van Leer, die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Terrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van... Ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album? Of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt... Vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook, ja, iets... Iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Zo'n hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een
0: van
1: de twee. Moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodielijn en dat liedje, die song, het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: We gaan nu door met de hit track van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs from Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen, want zijn er te veel. Maar check zijn website michielborslap.com.
1: Jazeker, Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Lohengrin wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost. MUZIEK

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleiner... kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing. Dat was met de Kite Man flirt met meer pop- en hiphop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba, nummer 5, en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solotrack van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat past er misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: Candy
0: eindelijk.
1: Heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoort van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest en op plaat gezet